0: Oefening, dus we zijn hier.
1: Oefening.
0: King Sam Adam 2606 KSA 2606 5 Star Bank, Lakeville.
1: 5 Star Lakeville.